0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al veel jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

is 3 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het, maar welke stappen de president precies wil nemen is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hex, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken. En het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Koen Vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuren in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minima rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. En het kan nog enkele graden warmer worden tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama en Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
0: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro. En dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
2: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen is het enigst België dat telt.
0: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons, we krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op vrtnieuws.be.

0: voorbij. De seconde lijkt.
1: Camping of glamping? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: VRT Radio BNE Live.

werkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en

kniep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Roos Leroy niet genoeg voordelen op.
1: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens ten gevolge van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken, dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
3: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En vanavond om 10 uur is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Goedemorgen, nu nog grote schermen vinden voor Spanje. België is onbegonnen werk. DAB Plus radio's daarentegen zijn er nog. En jij kan er hier winnen.
7: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.

Ifs, en er zijn er nog meer die uit hun agenda stappen en plaats hebben gemaakt voor wat vakantie. Nu komend weekend kan het erg druk worden op de Europese wegen. Volgens VAB plan je je vertrek het best op zondag, want vrijdagavond en zaterdag zullen er veel vertragingen zijn. Er wordt ook gewaarschuwd voor bosbranden in Zuid-Frankrijk, vooral in de buurt van Perpignan. Sommige lokale wegen ten westen van de stad zijn daar afgesloten.

Jackie Wilson. Veel BV's posten filmpjes en foto's van hoe zijn supporter voor de Rode Duivels. En dat van Matthias Vergels vond ik best grappig. Tijdens de nachtelijke match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten liet hij zijn smartphone opnemen terwijl hij keek. In de montage zie je grote contrasten, van indommelen tot rechtveren bij elk doelpunt van de Belgen. Dit is de nieuwe single, Marlène.

0: komt eraan.
1: De foto bij dit nummer springt in het oog, want Matthias Ferkels zit op een bank met achter hem een waslijn vol met lingerie. Vanmorgen vroeg reed ik naar de studio met Radio Bene op natuurlijk. En het waren de dames van Opium die me klaar wakker kregen. Nu, één van hen staat in het laatste nieuws vanmorgen, Joyce de Trog. Zij lanceert het online platform My Dear Tomorrow. En daarop kan de gebruiker digitale brieven, video's en persoonlijke boodschappen inplannen voor een later moment, zelfs na de dood. Een van de redenen waarom Joyce de Trog daarmee begint is een opvallende ervaring met wijlen Aaron Wade, met wie ze speelde in Verschoten en Zoon. Kort na zijn overlijden ontving Joyce een persoonlijke sms van hem. Hij legde daarin uit waarom hij voor euthanasie had gekozen. Haar platform, My Dear Tomorrow, kan ook praktisch nuttig zijn om bijvoorbeeld wachtwoorden door te geven aan nabestaanden. De berichten worden dan gecodeerd, opgeslagen in een digitale kluis.

0: 9 voor half 7 werd het al met de Doobie Brothers. In deze klaarwakker maak je weer kans op een DAB Plus radio.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

voorbije weken had Ben Kramer het in de Nederlandse Boekskus over zijn bloedarmoede. Artsen zoeken uit wat er aan de hand is met hem, maar zijn stem is nog altijd tiptop in orde. Begin volgend jaar wordt hij 80. En in de Nederlandse story zei hij dat hij het logisch vindt dat er dan eens ongemakken optreden. Je kreeg hier op Radio BNE zijn bekendste evergreen uit 71, The Clown.

Kelly Mary, het is 7:02. Coveren is een kunst. En stel je dit even voor. Je maakt je eigen versie van een bestaand lied. En dat mag je dan brengen terwijl de originele artiest voor je neus zit. En die houdt het niet droog omdat hij zo ontroerd is. Dat overkwam Miss Montreal toen ze dit liedje zong voor Stef Bos.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal, dat is in feite een groepsnaam. De zangeres is Samme Hans. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas is er een kwartier file. Dat komt door de werken in Hamme.

Sweet Sensation. Waar zouden ze die groepsnaam gevonden hebben? In een jacuzzi of op een massagetafel. En daar kan je al eens wegdromen, hè. Sheila E. heeft haar zinnen gezet op een 17-jarige knapperd met groene ogen en een diep zwarte haar.

0: Sheila E. Zometeen een van de 20 genomineerden van Veer het is Zomerhit. Een zotverliefde Bart Kael.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonden in één
1: maand. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op

Bijna 7:15 werd het met The Animals. Heb jij altijd een vlekkendoekje op zak? Het is zo gebeurd, hè? Morsen met chocoladesaus van je Dame Blanche. Of gespetter van diegene die naast je spaghetti zit te eten. Hè? En Connie Francis die kan er één gebruiken voor een andere vlek.

0: je kraag, verzin daar maar een uitleg bij. Connie Francis zong erover in 1959. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, ik kijk voor mij, kijk achter mij, geen wolkje te zien en een griet van een zon. Is dat overal zo?
1: Ja, inderdaad. Prachtige dag vandaag. Hè. We krijgen hooguit misschien eens een hoge wolk of zo die passeert. Of enkele hoge wolken, maar dat is het dan ook. Hè. Dus het is eigenlijk het enige dat ik nu zie is nabij Riemst en de Voerstreek. Daar zit wat bewolking, maar dat verdwijnt weer snel. Ook het uiterste noorden van Limburg, zie ik, Beltregio, Vlommel. Maar het zit er nu nog niet, maar het komt zo vanuit Nederland binnen. Maar het is maar een detail, want dat gaat vrij snel verdwijnen. En dan baden we overal in de zon. Met uiteraard temperaturen die er mogen zijn. Hè. Dat gaat naar een graad of 4, 25 aan de kust. En dan zitten we voor het binnenland rond 30 graden. Misschien lokaal 31 in het uiterste zuiden. En de komende dagen gaan we daar niet meer onder in het binnenland. Als maximumtemperatuur wel te verstaan uiteraard. Helder tot licht bewolkt weer de komende dagen. Misschien dat er morgen, vanavond of vannacht, dat er wat hoge bewolking passeert. Morgenochtend, morgenmiddag hebben we dat ook nog wel wat. Wat decoratie aan de hemel, dat is het dan ook. Voor de rest is dat allemaal zeer zomers, tropisch. De reeks met 30 graden of iets meer. In het weekend is dat een 32 bijvoorbeeld. Dat kan lokaal 33 zijn dan in Kempen of in het uiterste zuiden van het land. Dat duurt tot en met volgende week woensdag. En dan donderdag de 16e zitten we rond of net onder 30 graden. Vanaf dan begint het te zakken. Langzamerhand naar een 25, dan spreken we over zondag 19 juli. En ook in die week van de 20e zitten we rond 4, 25 graden in het binnenland. De kansen op regen- of onweersbuien nemen toe vanaf volgende donderdag, dus over een week. Voordien denk ik dat we daar niks van krijgen. De kust, koeler, maar aangenaam warm, met 24 tot 5, 26 graden. Wel soms een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Die piekt in het weekend zo, zondag, maandag, misschien nog een stukje van dinsdag. En elders in het binnenland is dat een kracht 3, misschien lokaal is 4, maar niet meer dan dat. Dus wel een zeer uitdrogende wind natuurlijk, die noordooster. Dus daarvoor moet wel een beetje voorzichtig zijn met vuur in de natuur. Maar voor de rest is het allemaal genieten. Ik denk dat dat nog voor veel mensen nog te vertragen is, 32, 33 graden of 30, 31. Het is zomer voor iets. En dan geleidelijk gaan terug een afkoeling. Dat gaat traag, maar het komt er wel. Ik zie dat toch al meerdere dagen. Dus dat in de loop van dat weekend van 18, 19 of het verlengde weekend dan naar 21 juli toe, dat die temperaturen weer normaler worden, moet de kans op een bui nemen er dan ook wel bij.
0: Dus de hittegolf duurt zeker een week.
1: Dat zal. En ik denk, als ik zo, het duurt dan in feite tot de eerste dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder 25 graden gaat. Mm-hmm. Dat zie ik voorlopig, dat is nog ver. En een plus of, je weet, de fout die we maken een week vooruit is 2, 3 graden, gemakkelijk. Maar voorlopig zie ik dat eindigen op zondag 19. Dus als we de hittegolf hebben, dat is dan de derde dag met 30 graden. Dat zou al kunnen zaterdag zijn of zondag. En dan gaat het met terugwerkende kracht. Waarschijnlijk tot vorige maandag. Dus een kleine 14 dagen hittegolf. Dat zou wel eens kunnen.
0: Mooi, straf. Heel straf. Bedankt en tot straks 7:15.
1: Tot dan.

Eruption, het is 4-7. Wiefke van Veldhoven uit Ekeren is een voetbalfanaat en zij denkt dat de Rode Duivels kans maken morgen tegen Spanje. Tof, hè? Denk jij daar ook zo over? Ik lees het graag in je bericht via het Radio Benenkanaal op 4.

0: Demi Lovato. Na het nieuws gaan we jarigen verrassen met een leuke doucheplaat. Blijf bij ons en geniet van je ontbijt.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Pearl. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden en dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven het verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
2: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
3: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, in tegendeel, want het is nu al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt, omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. En het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline.
6: 1. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
7: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
6: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens Welzijns- en Preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Charlotte.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
11: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
11: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven.
8: Wees welkom.

Je hebt edelstenen, caviar, de duurste, Maserati. Maar die van Earth, Wind and Fire zongen over iets wat onbetaalbaar is en niemand kan stelen, namelijk jouw fantasie.

Steno. Tot 13 minuten over 7. Een moeder die haar zoon verrast met een zomerse doucheplaat. Dat kan alleen maar een mooi moment worden na de volgende Evergreen van Johnny Tillotson.

0: Johnny Tillotson. En laat ons nog eens de kraan opendraaien nu. Goedemorgen, Doris de Cler.
1: Goedemorgen, Herbert Verhaar.
0: Waar woon jij?
1: Ik woon in Handsame.
0: In Handsame. En voor de niet-West-Vlamingen, waar ligt dat precies?
1: Tussen Nexmuiden en Roeselare.
0: Oké, dat is duidelijk. Je hebt iets te vieren, hè, vandaag. Vertel.
1: Inderdaad. 46 jaar geleden werd ik voor de eerste keer mama.
0: Wow.
1: Van een klein schoon ventje. En die is uitgegroeid tot een boom van een vendie. 1,92 meter en schoenen maat 49.
0: Oei, die leeft op grote voet. En hoe is zijn naam?
1: Jelle.
0: Jelle, Jelle 46 vandaag. Allee, proficiat.
1: Ja, dat is iets, ja. Dat we een keer gaan moeten vieren in het weekend.
0: Ah, ik denk het ook. Met een lekker drankje
1: met die
0: erbij.
1: Warmte, we gaan een eentje meer kunnen drinken.
0: Ja, en dat zit ook verstopt in de plaat die je hebt aangevraagd. Hè. Zeg eens.
1: Willy Sommers. Ik ga de Twitter nog niet verklappen.
0: Oké, we horen het wel.
1: Anders is de verrassing helemaal weg.
0: Maar het is een feestelijke plaat. Ik heb nog een vraagje, Doris. Hoorde ik daar een poes pinnen? Dat was precies hetzelfde geluid als Mitzi, de kat van David.
1: Nee.
0: Oké.
1: We hebben geen poes meer.
0: Dat is radio, hè. Ik hoor een geluid, je ziet het niet en dan denk ik aan iets, maar het is niet juist. Alfijn, wat?
1: Nee.
0: Het zal de warmte zijn. Willy Sommers staat klaar.
1: Herbert,
0: ja?
1: Herbert, mag ik u en uw vrouwtje Elke ook feliciteren? Jullie hebben een parlenjubileum gevierd.
0: Ja, dat is hier onverwacht en live, maar inderdaad, we zijn 30 jaar getrouwd. Dankjewel daarvoor, Doris. Maar nu ga ik die plaats starten, hè, voor ik helemaal rood word. Goed?
1: Oké, dankjewel, Herbert.
0: Dadaa.
2: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
3: Vraag hem nu aan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Radio
0: Bene. Helemaal rood wordt. Goed?
1: Oké, dankjewel, Herbert.
0: Dadaa.
2: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
3: Vraag hem nu aan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Ik heb niks te wensen, ik voel me top. Een leuk terrasje, een goed gezelschap en een slok.

0: Billy Joel met die heerlijke evergreen, The Piano Man. En als je zelf een beetje piano kan spelen, dan kan je deze dagen indruk maken voor een internationaal publiek. In het luchthavengebouw in Zaventem, niet zo ver van de Rode Raket van Kuifje, staat een vleugel waar je ja, kan op tokkelen, hè? Echt leuk. Zometeen een van de grootste hits van de Commune Arts.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
12: 500?
11: Schatke, dat is 25 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
11: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
12: Oh ja, gracias, Kate.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Naast de hoge stem van Jimmy Somerville kon je ook een vrouwenstem horen, die van Sarah Jane Morris. Onbekend, maar zeker niet onbemind in Italië, want daar had ze in de 90s een nummer 1 hit met een cover van Barry White.

No. Tom Jones. Vanmiddag is er weer Als de muren konden praten met Anja Daams. En dit keer zoekt ze iemand op die het gewoon is van fictie te schrijven. Maar Anja post naar de waar gebeurde persoonlijke verhalen van Bart Moeiaert. Vanmiddag tussen 12 en 1 hier op Radio BNN.

0: Bijna 8:30 werd het met Jasmin. En ook dit uur kan je in de prijzen vallen met ons zomerspel.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Ze klonken als twee handen op één buik, Kenny Rogers en Dolly Parton. Maar toch, hij is er al een tijd niet meer. Dolly Parton wel. Over haar leven gaat er komende winter een musical in première op Broadway. En nu bel ik de weerman.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
2: Douglas Quintet is back.

0: Sir Douglas Quintet. Voor wie van zomerweer houdt, is het op en top genieten. En daar mag David een vervolg aan breien. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, zelfs 's nachts is het zacht, hè?
1: Ja, dat is zo. Het wordt nog zachter. Met temperaturen die 's nachts tussen 18 en 22 graden zullen schommelen de komende week. Dus ja, wat dat betreft ook toch minder goede slaapkamertemperaturen, zal ik maar zeggen. Maar ja, veel zon. Temperaturen die vandaag rond 30 graden schommelen in het binnenland, 4,25 aan de kust. Voorlopig ja, quasi overal zonnig. Omgeving Voeren, Maastricht, Rimst, Lanaken, daar nog wat meer bewolking, maar het is vanuit het noorden aan het oplossen ook. Pelt, Lommel, wat wolkenvelden, maar niet veel hoor. Dat gaat zo verder richting Arendonk, maar het is een klein wolkenveldje dat aan het oplossen is, dus we zullen daar weinig last van hebben. En uiteindelijk, ja, overal zonnig, met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. En vanavond en vannacht dan krijgen we helder tot licht bewolkt weer. Temperaturen die dan al richting 18, 19 graden schommelen. Grote steden mogelijk 20. En dan houden we die minimumtemperaturen tot en met zondag. Dan kan het al een graadje hoger zijn. De maximumtemperaturen blijven rond 30 graden in het binnenland. Rond 4, 25 aan de kust. Het weekend. Ja, dus zondag dan 1,32 in het binnenland, misschien lokaal 33. En dat houden we dan tot en met woensdag. 'S Nachts gaat het naar 20, 22 graden als minimumtemperatuur. Aan de kust overdag dus die 5, 26, misschien 27. Daar gaat de wind wel toenemen vanaf zaterdag. Blijft dan zo matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Dus zorgt daar wel voor verkoeling met temperaturen. Of liever met een windkracht van 4 tot 5 tot en met maandag of dinsdag. Daarna neemt de wind ook geleidelijk af. Daar, en wij houden de 30 graden aan tot en met woensdag volgende week of donderdag. En daarna zakt het geleidelijk aan en komen we in het weekend van 18, 19, 21, 22. Dus dat verlengde weekend uit op 25 graden in het binnenland, rond 21 aan zee. Maar de kansen op regen- of onweersbuien nemen toe vanaf die periode, volgende week donderdag, volgende week vrijdag. En het ziet er naar uit dat we in de week van de Nationale Feestdag dat we ook wel af en toe eens hier en daar regen- of onweersbui te pakken krijgen met temperaturen die, zoals je hoort, wat meer normaler klinken. Maar het gaat dus eerst weer puffen en zweten worden. Niet zo erg als de vorige keer, gelukkig maar. Maar opnieuw toch niet te onderschatten voor sommige mensen. Voor veel mensen is dat gewoon ja, top zomerweer.
0: Veel drinken en vooral genieten, toch?
1: Absoluut, absoluut. Zeker doen, ja.
0: Allee, fijne dag David, tot morgen.
1: Tot morgen.

Casey and the Sunshine Band. Hoe kan je te weten komen of jij bij de gelukkige winnaars van een DAB Plus toestel bent? Wel, die lijst wordt elke dag aangevuld op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: Het is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allah, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
0: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het Kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
2: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel. De 2e dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
0: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
7: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK-voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: 9 juli, welkom. VRT.

Jaar geleden de doorbraak voor Hans de Boy. In juni vierde hij zijn 68ste verjaardag op Malta, waar hij nu woont. Maar zonder zijn zonen of kleinkinderen, want daar heeft hij al een tijd geen contact meer mee. 10% van de mannen kan geen vader zijn. Ik ben er één van, dat zei hij in de Nederlandse Story.

0: Dionne Warwick tot 12 minuten over 8. Of je nu door het raam kijkt of buiten aan het genieten bent van je ontbijt, je zal hetzelfde waarnemen als Marlies. Zij ziet de zomer.
1: De zomer.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
4: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
0: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Plus, VRT Max, Smart Speaker of digitale televisie. Morgenavond om 9 uur willen de Rode Duivels winnen van Spanje. Dat willen wij allemaal. En dat betekent dat veel Belgen voor het scherm zullen zitten en niet voor het podium waar hun favoriete artiest moet optreden. Nu, veel concerten worden daardoor verplaatst. Sergio bijvoorbeeld mag een uur vroeger optreden in Leiden. Daarna zal hij de eerste helft in de wagen volgen, want hij heeft een chauffeur, zegt hij in het laatste nieuws van morgen. En de tweede helft zal hij dan op café bekijken

China Eastern. En onze morning train vertrekt hier elke dag om 6 uur. Elke weekdag in het weekend om 7 uur. En overmorgen vieren wij de Vlaamse feestdag hier op Radio BNE. Met vanaf 3 uur de Radio BNE Vlaamse 40. Je kan nog altijd voor je drie favorieten stemmen via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Janine van der Breggen uit Balen heeft dat net gedaan. En zo ziet haar top 3 eruit. Op 3 Wiltura met Mijn Winterroosje. Draaiden we daarnet. 2 is voor Yannick Bovy, de dag dat Nat King Cole van Liefde zong. En op 1 Bart Herman met Slaap.

Bijna 14 miljoen volgers smelten voor Hadice op Instagram. Zangeres van bij ons die vooral op handen wordt gedragen in Turkije. Ook gezien welk relatiegeschenk onze premier heeft gekregen van de heer Erdogan. Een pistool. Een echt pistool. Dus geen chocoladeversie. Goedemorgen zeg.

0: Nick McKenzie en een dankbare koekoek. Het is bijna 9:04. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. En dan richting Antwerpen op de E17 in Deinze is er miserie door een ongeval op de linkerrijstrook. 10 minuten erbij, maak zeker een reddingstrook.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: VRT, Radio Bene.
1: Herbert Verhagen.

Dat is duidelijk. Isabella A. Ze is er denk ik nog nooit in geslaagd om VRT Zomer 1 te winnen, maar de aanhouder wint. En dit jaar is ze bij de 20 genomineerden met het lied Smeek maar niet om mij.

0: Men at work, het varieert een beetje van plaats tot plaats, waar dan ook volop wordt gewerkt. Anderen zijn al in een verlofperiode. En ik ken er ook die van die verlofperiode gebruik maken om thuis te renoveren. Ook al is het bij momenten pokkenheet. Goeiemoed. Bijna 8:45. Zaterdag is er Vlaanderen feest en zometeen de man van Vlaanderen zingt.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 PM op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.
4: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
10: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
11: Zeven anjes, zeven zonden in één nacht.
12: Dag vreemde man.
4: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Vlaamse 40.
4: Zaterdag 11 juli.
1: Op Radio Bene.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
16: Krevel.
17: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
16: Krevel. Leef beter.
18: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
19: Joehoe!
20: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: Knaldi.
22: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
23: Ze zijn officieel geopend.
24: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
23: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
25: VRT Radio
26: BB. Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Whiplash, dat hij kan dansen, bewees hij destijds met de boysband. Boysband? Ja, dat was de naam van de groep. Deze titels doen misschien een belletje rinkelen. Blijf aan de schoolpoort staan, heel mijn wereld. En het werd zomer. Nee, het is zomer.

0: Radio Bene, klaar wakker.
1: Album van de week.
2: Lisa Delbeau is al bijna 45 jaar getrouwd met Joske, denk ik. En het volgende lied uit haar album Helemaal Lisa zie ik haar zo zingen voor hem, want niet gezeverd, die twee zien elkaar nog zo graag. Hou van mij, Lisa Delbeau.
0: Radio Bene, klaar wakker.
1: Album van de week.

Roy Orbison tot even voor 9. Om 10 uur is Vanessa van Hove er weer met gewoon genieten hier op Radio BNE. Geniet van de zomerse donderdag met ons. En heel graag tot morgen vroeg op die duivelse vrijdag.

0: kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
1: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank bij het fertiliteitscentrum zou liggen. Dat is een heel moeilijke eindverantwoordelijkheid, omdat wij niet de middelen hebben, noch de macht om die buitenlandse partners waarmee dat we samenwerken te gaan controleren.
0: Om meer binnenlandse donoren te vinden, moet het volgens de fertiliteitscentra mogelijk worden om donoren te werven via reclame. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar LA gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
2: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld, en dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
1: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht.
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10 uur. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome, zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
2: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
0: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet dus wel op elk moment kunnen ingrijpen daar en blijft verantwoordelijk. Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel en welkom bij de warmste zender ooit. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Anderlecht door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de E19 naar Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring naar Nederland staat bij Antwerpen-West een defect voertuig op de middenrijstrook.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Vanessa van

0: Goedemorgen met Gibson Brothers naar Cuba, waar het elektriciteitsnetwerk al weken te lijden heeft onder de olieblokkade door de Verenigde Staten. Bijna 10 miljoen inwoners zitten regelmatig zonder stroom en dus zonder airco, wat werken of slapen momenteel zo goed als onmogelijk maakt. Zal ik daar meteen wat positief nieuws tegenover stellen uit eigen land? Stef Bos gaat volgend jaar op tournee door de Lage Landen met een groot orkest onder leiding van Dirk Brossé. Tussen 6 maart en 6 april kun je Stef gaan zien en horen in Antwerpen, Brugge, Oostende, Brussel en Gent. Uiteraard is dat mooi, maar het is ook magisch. Want zelfs met groot orkest klinken de liedjes van Stef intimistisch. Luisterliedjes die ook fluisterliedjes zijn. En stel je dit voor met dwarsfluit, violen en koperblazers.
1: Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden.

Little Peggy March. 14 was ze toen ze dit liedje opnam. Net 15 toen het op nummer 1 kwam. Daarmee was ze de jongste vrouwelijke artiest die op nummer 1 stond in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat record is nog altijd niet gebroken. Later heeft ze een grote carrière uitgebouwd in Europa. Ze heeft zelfs Duitse slagers gezongen. Een muzikale chameleon dus, net als Jean Thomas. Je zegt, zou jij een

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: in Cuba daarnet, waar het wiegje stond van deze Gloria Estefan, de Queen of Latin Pop. Al deelt ze die titel ondertussen met Shakira. Dadelijk die Architect of Soul in Radio BNE gewoon genieten.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Bitter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is de mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
12: Adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AS Adventure.
14: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Alla, jong.
13: Korting tot -70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: AS Adventure.
15: Aldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

was nog eens muziek in de jaren 60. En oké, de teksten waren vaak zeemzoet. Met een rijm dat zich makkelijk liet voorspellen. Maar het was nog echte muziek, lieflijk ook. Toen jonge mensen nog gingen zwemmen in een itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini in de zee. Nu doen ze dat poedelnaakt, zonder gêne, in Bacardi Lemon. MUZIEK

0: Godly & Cream, twee geniale songwriters uit de 10cc met een briljant liedje An Englishman in New York. Dadelijk ons Margriet nog een keer. Eerst dit nog eens meegeven op de buitenring rond Brussel. Vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Op de E19 naar Antwerpen 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland zijn bij Antwerpen-West twee rijstroken dicht door een ongeval.
1: Radio Bene, gewoon genieten. Radio
2: Bene. Vanessa van Hoven.

Ingrid Hermans in 89. Toen ze zoveel gevraagd werd als zangeres dat ze al haar andere bezigheden even on hold moest zetten. Ik verwacht Margriet morgen ook in de radio. Wat zeg ik overmorgen in de Radio BNE Vlaamse 40 tussen 3 en 6. En als jij daar ook op hoopt, vergeet dan vooral niet om nog snel te stemmen via ons kanaal op VRT Max. Dit is een heel mooi liedje van Phil Collins. Muziek uit de Disney-film Tarzan. Goed voor de Oscar voor Best Original Song in 1999.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.

0: Catherine Ferry met een Frans liedje om de renners in de Tour de France een beetje aan te moedigen. Die trekken richting Pyreneeën vandaag. Tijd voor de klimmers om in actie te komen. Veel wielrenners zijn getraind op hitte. Er zijn er zelfs die trainen met de fiets in de sauna.
1: Je boekt je

Kings met een gezongen schilderijtje. Waterloo Sunset and it's more than fine. Ik ben al wat uitzendingen van de Red Pack aan het samenstellen voor Yannick Bovie. Zo hoor je een van de komende zondagen een hele mooie jazzy versie van die Waterloo Sunset. En Ray Davies zelf bewijst dat hij ook niet vies is van wat swing. Daaraan herken je de allergrootste. Die houden van zeer veel muziekjes.

geweldig gezongen dialoogje. Fijne afrekening ook. Hit the road, Jack, Ray Charles. Overmorgen trakteert Peter Hermans met de populairste Vlaamse platen aller tijden. Jij kiest die via VRT Max. En de vraag is niet of Clouseau in de Radio BNE Vlaamse 40 staat, maar hoe vaak en met welke liedjes. Dat ze de mooiste is, vind ik persoonlijk prachtig. Maar ze hebben zoveel goede songs. Snel stemmen dus. Op jouw favorieten. Het is de moeite.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
5: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà. Gamma.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuw stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor Club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
1: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
2: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assisenproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde nog 2 anderen te doden, onder wie de televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven in de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij werd 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden, dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maxima tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de N19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem, maar op andere plaatsen alleen maar wat lichte vertraging.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Vanessa

Dat is morgenavond pas, hè, dat feestje. En oké, de kans is groot dat we huilen omdat het sprookje op het WK uit is. Maar waarom zouden we niet kunnen huilen van vreugde of ontroering? Kijk, we zijn gestart met 48 landen. Je hoort bij de beste 8. Dan mag je echt heel trots zijn. Belgisch feest aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. Hoe prachtig zou dat zijn? Er wordt op zoveel plaatsen gekeken. Mensen zijn nog in snel tempo vertrokken richting Amerika. Het is waanzin. Marco Borsato mag zingen over de bestemming. Zou dat niet zotzalig zijn als de bestemming New York wordt? Daar wordt op 19 juli de finale gespeeld in het MetLife Stadium. Het grootste stadion van het toernooi. Ze hebben er speciaal het kunstgras vervangen door echt gras. En alle 82.500 stoeltjes zullen gevuld zijn. Madness.

Fischer zet over The Worker. Ik draag hem op aan Nico Inbroeks. Die was om 4 uur vanochtend al afval aan het ophalen in Turnhout. Met de glimlach en met de radio als gezelschap. Dat lees ik in de app. En Bart Bloemen is een blije buschauffeur die om 3 uur is opgestaan om 16:30 aan zijn shift te beginnen. Iedereen die wil genieten van het prachtige weer kan maar beter vroeg uit bed rollen deze dagen, stuurt hij. Merci Bart en Nico. Straks misschien een kleine siesta in de schaduw. Gert-Jan Nieuwenkamp die probeert ondertussen als eerste Nederlander de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen. Goed voor zo'n 67 kilometer. Is om 5 uur vanochtend vertrokken aan de Franse grens. Wil voor 4 uur 's nachts aankomen aan de Nederlandse grens. Succes!

0: Op zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: 7 aan je 7 zonden in één nacht.
4: Dag vreemde man.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE Vlaamse 40.
0: Zaterdag 11 juli.
2: Op Radio BNE.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: Santé voor €18,99. Lunch Garden.
1: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

De Blue Diamond, met een liedje dat mij sneller terug katapulteert in de tijd dan die DeLorean uit Back to the Future. Zo klonken de hoogdagen van de jukebox, Ramona. Dit muziekje lijkt bij Michael Flatley te horen in zijn Lord of the Dance. Maar het is toch Wim Soutar, ook al barstens vol herinneringen.

vreugde bij Wim Soetaar. En droevig nieuws ondertussen. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hot nieuws. De Britse omroep BBC heeft dat gemeld. Tyler is volledig onverwachts overleden in het ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze daar werd behandeld. Ze komen binnenkort met een verdere verklaring. Ze vragen nu om privacy om dat tragische verlies te verwerken. Uiteraard gerespecteerd. Bonnie Tyler is 75 geworden en dit blijft haar grootste hit.

Bonnie Tyler, van wie we wisten dat het al een tijdje niet zo goed met haar ging. Ze lag nog altijd in een ziekenhuis in Portugal. En daar is ze dus nu compleet onverwacht overleden. Ze is 75 jaar geworden. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. En op de E411 naar Namen is er door een brandend voertuig een half uur file bij Jean Blou.

Die Brian Ferry die mag zelfs het telefoonboek zingen op de bijsluiters. Van een of andere pijnstiller, dan zou ik nog gebiologeerd luisteren. Betoverend mooie stem heeft die mens. En gelukkig schrijft en zingt hij ook nog eens hele mooie liedjes. Angel Eyes. Genieten van de radio, Benny. Laat dat jouw belangrijkste doel zijn bij deze warme temperaturen. Karaf met water of ijsteetje bij de hand. En dan volop Allegria.

0: Ze hebben bij Cirque du Soleil niet alleen de strafste acrobaten ter wereld, ze hebben ook nog eens prachtige muziek. Alegria, een ode aan de vreugde.
1: Ah, dat hoorden we graag. Het geluid van een klein

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

Bob Dylan in 1969. Ondertussen is hij 85. En dat is alleen fysiek zwaar. Mentaal noemt hij het vooral een zegen. Het is de bevrijding van de illusie dat je ooit ergens controle over had. Je rent niet langer achter de stoet aan. Je bent een oude koning uit een verdwenen land. Dat zegt Bob Dylan. Niet voor niks, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur.

0: Radio-BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Tony Wakelin over die wereldberoemde kamp in Zaire. En in Marbella kampt Guy met een zwaar dilemma. Hij is eraan herinnerd dat hij tickets heeft gekocht maanden geleden voor een concert van Rick Astley op Marbella. Maar het is voetbal. Hij was dat vergeten. Het is 40 jaar geleden dat de Rode Duivels Spanje hebben verslagen. Hij heeft het gevoel dat ze dat nu weer gaan doen. Dus de hartverscheurende keuze is naar Rick Astley of voetbalgeschiedenis meemaken. Zijn buikgevoel zegt voetbal, maar anders is hij wel zijn geld kwijt. Goh, voetbal toch, hè?

0: De Beach Boys op een very bad trip in Sloop John B. Wij zetten koers naar 12 uur, naar een warm gesprek met schrijver Bart Moejaert in Als de Muren Konden Praten. Na de topcollectie met Lars is Boudewijn de Groot de artiest van de dag. Hij maakt je dubbel goed gezind met 12 van zijn mooiste liedjes. Dat is na 4 uur. Eerst genieten van de wijsheid en het grote hart van Bart Moejaert dus. Een heel prettige dag en tot morgenochtend.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

lopen, blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
0: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
1: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Paling ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe. Kinshasa. Zekerlijke show zal ik daar
4: in? No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong? Een verse vis.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: Cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant. Zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
9: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
2: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE. Dag Anja, Bart Moeijert hier. Als je zin hebt om naar de boekenkast te komen kijken en de daaljas, dan ben je van harte welkom. De deur staat nu al open.
4: Radio BNE.
5: Dahlia's oké, maar vooral de boekenkast wilde ik heel graag zien. Bij auteur Bart Moeijert.
6: Als de muren konden praten.
5: Anja Daams.

0: Ik had het eerlijk gezegd niet meteen aan hem gelinkt, maar het blijkt wel een van de favorieten te zijn van auteur Bart Moejaerts, Heart of Glass van Blondie. Want inderdaad, Bart Moejaerts en zijn man die zijn net voor corona-uitbrak verhuisd van het centrum van Antwerpen naar de bossen in Kalmthout. Een open huis hebben ze, veel ramen die uitkijken op een kleurrijke bloementuin. Maar binnen kozen ze voor donkere kleuren. De muren zijn namelijk grijs, bijna zwart.
1: Waarvan de mensen dikwijls zeggen van... Ja, maar het is daar rap over schilderd, hè, als je het beu bent. ik word dat niet beu. Ik vind dat juist intiemer. Ja. Zelfs in de zomer is dat nog altijd... Geeft dat openheid en in de winter geeft dat heel veel warmte en intimiteit. Dan wordt je huis echt een thuis, hè.
0: Ik dacht even, ik moet naar het centrum van Antwerpen. Hoe lang wonen jullie hier al?
1: Nu wonen we hier bijna 5 jaar. Dus december 2019 zijn we verhuisd. Op een bepaald moment... Jonathan en ik woonden niet samen. Maar op zeg maar 500 meter van elkaar af. En dat was heel goed. Ik had mijn eigen plek, hij had zijn eigen plek. En dat werkte heel goed. Maar op een bepaald moment had dat wel wat bij dat we de stad moe werden. Ik had dat heel sterk, omdat ik woonde in het centrum van het centrum van het centrum.
0: Woonde jij dicht bij het station, toch? Het Centraal Station, hè?
1: Ja. Ongeveer in de schaduw van het station. Ja. En dan nog in zo'n buurt die naast de Keizerlei ligt. Druk met Italiaanse restaurants, goktent en sixshops, enzovoort. Ik vond dat geweldig, omdat dat een raar dorp was in de stad. En iedereen kende iedereen. Maar dat veranderde op een bepaald moment. De krantenwinkel ging dicht. En er was een vrouw waar ik heel veel contact mee had. Want die vertelde dan wat er aan het gebeuren was in de buurt. Dat vond ik geweldig. En je begon te merken dat die op straat zo'n gevoel kreeg van de stad is van mij. Ik loop in het midden van het voetpad en ik ga niet opzij. En die verharding, of dat nu aan de politiek ligt of aan de mensen zelf, of in elk geval over mijn leeftijd, dat kan even goed ook, dat ik aan het veranderen was. Mij begon het op te vallen van ik denk dat ik weg moet uit de stad, dat ik het een tijdje heb gehad met de mensen. Mm. En Jonathan had hetzelfde. En ik weet dat we hier onder in de pui stonden. Mm-hmm. En dat de volgende gegadigden al langskwamen.
0: Dat is stress zoiets, hè?
1: Ja. Ja. En op dat moment werd het huis gehuurd door een koppel met een kindje van 2. Mm. En die mensen die aankwamen waren een jong koppel met een kindje van ongeveer 2. En we dachten alle twee, oh nee. Die zullen herkennen van dat het een leefbaar huis is met een kind van 2. Dus we hebben eigenlijk op dat moment al een bod gedaan. En de makelaar heeft ons 3 dagen laten hangen. Waardoor dat ik dacht van, oh nee, het zal niet gebeuren. Maar het is doorgegaan. En ik ben daar echt heel, heel blij.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Shine Silently, een etiketje dat je op auteur Bart Moejaert zou kunnen plakken. Trouwens, het eerste wat mij opviel toen ik aankwam bij het huis van Bart Moejaert was de geweldige bloementuin. Zo eentje waarvan je zegt, amai, daar is zeker veel werk aan. Maar Bart werkt heel graag in de tuin. Als kind wilde hij trouwens ooit boswachter worden.
1: Radio Beni. Als de muren konden praten.
2: Bij ons thuis, in de Karel van Mandenstraat in Brugge, ben ik opgevuld, vlak bij Brugge moet ik zeggen, aan de rand van Brugge, was er een...
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: VRT Radio Beni Live. Zeker veel werk aan, maar Bart werkt heel graag in de tuin. Als kind wilde hij trouwens ooit boswachter worden.
3: Radio Beni.
1: Als de muren konden praten.
2: Bij ons thuis, in de Karel van Mandenstraat in Brugge, ben ik

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Ik ben er aan begonnen door er een soort van tuin van te maken. Konijnen ook. De schommel werd een soort van circus. De zandbak veranderde in een hut, een blokhut. Waar ik echt ging zitten schrijven en zitten wonen. Want ik had een huis van mezelf, zeg maar.
7: En hoe oud was je toen?
6: Ik denk dat ik 11, 12, zoiets.
7: Heerlijk.
6: Was. Ja, ja. En dat is een hele levendige herinnering dat aan, dit is mijn land. Dit is mijn landje, dat is. Ik herinner me nog dat ik rare gedachten had van, ah ja, als je dus 1 vierkante meter grond bezit, dan is alle grond die eronder zit, ook van u. En alle lucht die erboven zit, ook van u. En ik vond dat een wonderlijke gedachte van, ah ja, dit landje van, weet ik veel, 12 vierkante meter, is dus al die grond hieronder. Oh no, zo werkte dat voor mij. En dus toen ik deze tuin zag, alleen maar grasveld, buxuspollen, een prieel met een jacuzzi eronder. Andere mensen worden gek van een jacuzzi, ze vinden dat geweldig, maar... Wij vinden dat allebei niet zo vreselijk interessant.
7: Dat is weg ook, hè?
6: Denk ja, dat hebben we laten weghalen. Ik heb een rare... Nee, dat is geen rare, maar... Een passie gekregen voor dahlia's. Omdat ik vroeger in Antwerpen in een appartement woonde uit 1937. En dat was een heel art deco met nog de kenmerken van toen. En ik ben er zo... Ik had er wel ver in dat ik dahlia's kocht die ooit zijn,
7: gecultiveerd
6: in de jaren 30. En die had ik dan in Duitsland in een winkel gevonden. Er waren 3 soorten. En ik dacht, wauw, alles klopt hier in mijn huis. Dat is. En die dahlia, rare dahlia-liefde is gebleven. Er stonden nu, ik denk, 32 in de tuin.
7: Ik wou eens kijken.
6: Oké, natuurlijk.
7: Dus het hoeft maar eens met dahlia's, kom.
6: Dat de mensen het kunnen
7: voilà.
6: Zien.
7: Kunnen ruiken.
6: Ja.
8: Als de muren konden praten.
7: Dat is echt wel een klein paradijs, hè Bart?
6: Ja, heel veel mensen vinden dat heel veel werk. Dat is ook
7: het
6: ongelooflijk
7: veel werk. Het lijkt mij een tuin waar heel veel werk aan is.
6: Ja. Een paar jaar geleden was dat niet mijn beste tijd. Dus voordat we hier woonden. Mijn vader en mijn moeder zijn overleden. Dus er kwam heel veel treurnis. En dat bleef maar in mij hangen. En dan immer doorwerken. Immer denken van dat is het beste dat ik nu kan doen. Maar door hier te zijn en door op mijn knieën te zitten met mijn
7: in de aarde te vroeten. Ja.
6: Merkte ik van, god, er komt toch een soort van stilstand. Of nee, dat is geen stilstand, maar een stilte in mijn kop. Waardoor dat ik dingen relativeerde. Dat je wel nadenkt over verdrietige dingen, maar dat meer een plaats geeft op een of andere manier. En ik vermoed, dat is maar een gedachte, maar dat ook is dat je meer en meer met de seizoenen begint mee te leven. Dat je dat ene kleine leven ziet van, goh.
7: De kracht van de natuur ervaart.
6: Ja, ja. Ja.
9: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Bart Moyaerts heeft een grote liefde voor Charles Trenet. Misschien wel omdat hij geboren is dicht bij het zeetje, hè, in Brugge. Want inderdaad, vanmiddag zijn we op bezoek bij auteur Bart Moyaerts. En als je bij een auteur in huis bent, ja, dan wil je toch graag zien wat hij zelf zoal leest.
2: De poëzie zitten we bij elkaar.
1: Ah, oké.
2: Okay. Tuinboeken, ja? Kookboeken. Ja. De A begint in mijn werkkamer hiernaast, in de linkerbovenhoek. En de Z zit daar.
1: Ah, oké. Okay. Dus ook amai.
2: Het loopt door over de...
1: Ah, en hier werk je. Hier is jouw bureau. Dat is wel een deel van de woonkamer.
2: Ja. Maar de deuren kunnen dicht of gaan dicht. Maar er is zo'n code. Als er één deur dicht is, dan ben ik minder bereikbaar. Dat is echt de code voor Jonathan. Als de deur dicht is, ja, dan denk ik er niet. En ik heb ooit die affiche gekocht. Dus als de deuren dicht zijn, dan zegt deze Russische mevrouw... Shut up!
1: Is dat in het Russisch toch niet? Shut up!
2: Ik denk dat er zoiets staat. Dat is mijn interpretatie. Ik heb geen idee.
1: Maar heerlijk.
2: Dus het maakt wel duidelijk van hou je mond.
1: Hou je mond, ja. Ja. Zeg, want blijft ze aangroeien, de boekenkast?
2: Ze blijft aangroeien, dat is het lastige. We hebben onze twee boekenkasten samengegooid. Dus 5 jaar geleden. Mm-hmm. Wat betekent dat we heel veel boeken ook plotseling dubbel hadden. Het goede is dat we er wel van houden om een boekenmarkt te gaan meedoen in Lillo. Dat is een klein dorp vlakbij Antwerpen. Die gewoonte van die boekenmarkt heeft ook toegeleid dat we zo goed als 1 keer in het jaar, 2 keer zelfs, door de hele kast gaan en heel bewust nadenken van... heb ik nog iets met dat boek? Kan ik er afstand van nemen? Ja. Of is het nog altijd een deel van mezelf? Of zijn er herinneringen? Wat niet makkelijk is. Want ik denk dat boeken mensen dat wel herkennen. Dat je een boek niet zomaar wegdoet.
1: Boeken kan je dus wegdoen. Maar aan de andere kant ben je wel een verzamelaar, hè?
2: Ik ben een rare verzamelaar.
1: Is daar jouw verzamelkastje?
2: Dat is... Ja.
1: Wat staat daar allemaal in?
2: Ongelooflijk veel te veel.
1: Wat is het allemaal? Schelpen?
2: Ja.
1: Eenden? Ganzen?
2: Er zijn momenten... Ik kan met dit beginnen. De ene veertje in de kast.
1: Ja?
2: Bovenop een bedje van schelpen, zeg maar. Ik heb ooit iets beslist in mijn leven, wat ik niet ga vertellen. Maar iets beslist... En op dat moment doe ik het raam open van het hotel waar ik verblijf. Zo'n heel oud, krakend hotel. En dat is een hele rare gedachte. Maar door die veer te vinden op dat balkon... was dat voor mij de paste bij die gedachte. Opgeraapt en altijd bijgehouden. Is dat belangrijk? Helemaal niet. Is dat belangrijk? Voor mij wel. Omdat je op die manier... Ik hoef geen foto te zien van dat hotel. Laat staan een foto te zien van mezelf... op dat moment. Maar door die veer weet ik... dat was die beslissing. En dat is voor mij belangrijker dan... een beeld.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.

0: Wally Tex en Miss Wonderful. Ik ben op bezoek geweest bij Mr. Wonderful, auteur Bart Mouillaert. In de werkkamer van Bart staan naast veel boeken ook een opvallend glazen kastje met daarin allemaal kleine voorwerpen. Voorwerpen die allemaal een betekenis voor hem hebben. Een veertje, een potscherf, ook een bril. Is dat de bril van jouw moeder of van jouw vader?
1: Inderdaad, de bril van mijn moeder. Ja. Toen mijn vader en mijn moeder stierven, werd het ouderlijk huis er leeggemaakt. En ik had heel duidelijk aan mijn broers gezegd van ik heb er nu een klein beetje spijt van een aantal meubels die eigenlijk onbetekenend waren. Mm-hmm. Dat ik die zou kunnen meegenomen hebben, weet ik veel. Maar ik was heel bewust voor een aantal elementen, zoals parelsnoer van mijn moeder. Haar bril, die op het eind mijn moeder en mijn vader zijn al bij gedementeerd. En ik bezocht ze wanneer dat kon, vanuit Antwerpen toen nog, reed ik naar Beernem, waar ze verbleven. Die bril was altijd smerig. Want ze letten er niet op, ze pakten er met hun vingers. Dus was het een ritueel van als ik aankwam van maak uw bril schoonmaken. Dus die bril vond ik heel belangrijk. Het parelsnoer, daardoor weet ik dat ik zie ik mijn moeder ook direct voor me. Een parelsnoer betekende nu gaan we uit. We gaan naar een feest. Of we gaan lekker eten. We gaan chic eten met mensen. En dan droeg ze die parels en was ze wat mooier gekleed voor de avond. Die juwelen van mij niet om wat het waard is. Maar wel het beeld van wie zij was.
0: Ja.
1: En dat doet me meer dan wat ik daarnet zeg. Ik heb geen behoefte om hier een foto te zetten van mijn vader of mijn moeder.
0: Jij bent inderdaad de zevende zoon, hè? Ja. Ligt uw geboortecadeautje van uw Peter hier ook nog ergens?
1: Er ligt in het archief boven op zolder.
0: Is het wel? Want je hebt van koning Boudewijn. Dat is jouw Peter, hè? Of dat was jouw Peter?
1: Ja.
0: En wat heb je gekregen?
1: Ik zal het laten zien. Niet het ding zelf, want ik moet diep zoeken. Ik ga niet direct zien.
0: Als de muren konden praten.
1: Geef me 3 seconden.
0: Ja, is goed. Ik heb nog zonder dat ik het moet. Ja. Dus dit is jouw geboortecadeau.
1: Tadaa. Ik zou dat niet dikwijls zien. Ik denk dat dat bijna nog nooit door iemand echt live gezien is. Ik heb dit cadeau.
0: Het zit in een kistje, hè? In een leren kistje.
1: Gekregen toen ik 7 was, heb ik het officieel van mijn vader en mijn moeder gekregen als dit is het cadeau van de koning. En nu mag het bij u in de kast. Het is echt van u. Is het geen prachtig cadeau? Ik dacht altijd dat het zilver en goud was.
0: Ja.
1: Het is wit goud en geel goud gecombineerd, wat al bijzonder is. De mensen kunnen het niet zien, maar er staat een B ingegraveerd. Dat is de B van
0: Boudewijn?
1: Van Bart.
0: Oh, van Bart. Natuurlijk.
1: Nee, van Boudewijn.
0: Ah, oké. Okay. Wat zou ook van.
1: Nee. Mijn vader heeft als andere naam voor mij Boudewijn en Peter gekozen. Bart zijn Peter is Boudewijn.
0: Ah.
1: Mijn vader was een grapjas. Maar toen ik het kreeg, geloofde ik echt dat het de B van Bart was. En dat ik zo'n beetje prins werd gemaakt. Je ziet dat er naast een heel mooie lepel ligt met een heel bijzondere vorm.
0: Ja.
1: En als je 2 keer kijkt, dan weet je hoe moeilijk dat cadeau wel is. Want die beker is 1, daar kun je drinken. En die lepel is 2.
0: Maar die gaat niet in die beker.
1: Die past nauwelijks in die beker. Dus wat doen die bij elkaar?
0: Ja.
1: Ik heb later, en dat is nog niet zo vreselijk lang geleden, het verhaal gehoord van hoe het werkt. Dat zeg ik nu, maar zonder dat ik weet of dat echt waar is. Dat er een witgouden servies wordt aangekocht. Ah, er is een nieuw petekind geboren. En er worden 2 elementen gecombineerd.
0: Nee.
1: Dus er zijn petekinderen en metekinderen, is mij verteld, die gelukkig zijn omdat ze een vork en een bord hebben gekregen. En ik zit met een beker en een lepel die in die beker past. Zo heb ik het ook. Zo hebben ze het mij verteld.
0: Dus als alle petekinderen samenkomen, dan is er een mooi gedekte tafel.
1: Ja, ik vind dat een goed idee. Dat moet gebeuren.

0: We hebben een paar dingen gemeen, Bart Mouillard en ik. Onder andere onze liefde voor David Bowie en Modern Love. Bart Mouillard is vorig jaar 60 jaar geworden. En na 12 jaar is hij ook getrouwd met zijn vriend.
1: Maar geen feest, nee. Geen ringen, nee. Er is geen familie bij. Mm-hmm. Het is alleen tegen elkaar die zegt van ik vind je echt wel geweldig. Je bent mijn partner. Mm-hmm. Mijn teamgenoot. En er is niks dat, geen ding dat het bewijst, oké, een fluweel en trouwboekje, prachtig. Maar ik denk dat ik op een leeftijd ben gekomen dat ik dat hoger schat, dus de bond of de band hoger schat, dan elk element dat het laat zien.
0: Het past bij jou, de kracht van het woord.
1: Ja, dat, ja, dat woord dus.
0: Ja. En spijt dat er geen kinderen rondlopen?
1: Dat heb ik al lang losgelaten. Ik heb in een nog vorige relatie, toen ik 30 was, was die kinderwens er heel sterk bij mij. En mijn vriend van toen kwam uit een familie die heel druk, een drukke familie, die hard werkte bedoel ik. En de kinderen werden opgevoed in de week door iemand die in huis woonde. En de quality time, de kwaliteitstijd, was dan in het weekend voor mama en papa. En hij stuurde erop aan van, oké, dan adopteren we kinderen en we pakken het zo aan, quality parents. En ik vond dat echt niks. Daar werden we het niet over eens en ik heb op dat moment ook losgelaten. Toen vond ik dat moeilijk om erover te babbelen. Als mensen doorvroegen, raakte dat iets bij mij van, dus niet. Nu is dat niet meer zo. En ik troost mezelf, dat is heel flauw, maar het is zelfs geen soort van troost. Maar ik heb eigenlijk ongelooflijk veel kinderen. Het zijn de mijne niet, maar oké.
0: In jouw boeken wel, hè?
1: Ja. Oké. Ja.

0: Laat je hart slaan in de versie van Mama's Jasje. Hoe ziet Bart Moejaert zijn toekomst? Dat heb ik gevraagd op het einde van onze babbel. Bart, welk antwoord ga je krijgen als ik jou over 20 jaar een mail stuur met de vraag: lieve Bart, hoe gaat het met jou?
1: Dag Aria. Ik weet niet waar we wonen. Hoor ik de drukte van een buitenlandse stad? Of is het de stilte van een bos? Schrijf ik dit aan een werktafel met zicht op een leeg landschap? Kijk ik uit over zee? Ik ben nog steeds wat ik altijd ben geweest, schrijver. Ik volg mijn buikgevoel als het gaat om de richting die ik uit wil. Zo langzamerhand begin ik te begrijpen hoe ik mijn ideale dagen kan doorbrengen. Het gaat beter dan gisteren met me. Maar ik weet niet of ik hetzelfde kan zeggen over de wereld. Ik hoop dat het met de wereld beter gaat dan gisteren. En dat het met jou nog steeds goed gaat. Dat zou ik een geruststelling vinden. Terwijl ik mijn kop koffie zet en aan de dag begin. Veel liefs,

0: Radio Bene.
1: De tijd van je leven.
2: VRT Radio Bene.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers... samen.
0: Radio Bene.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merleveide, wat betekent dit nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protest en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
0: Ja, kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
1: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetpets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Johnny Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. De wekelijke show is al klaar,
4: hè? Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
5: Jesus Christ, wat is dat, jong?
6: C'est vers service.
7: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
8: What kind of meat is it?
9: It's cow, cow, cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
10: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
11: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
12: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer. Hè, met de Col d'Aspin meteen daarna gevolgd door de Col du Tourmalet. Maar de grote vraag van de dag is toch wel of Tadej Pogacar vandaag die ronde al in een soort van beslissende plooi wil leggen. En hoe Vingegaard, Evenepoel en Seixas daarop dan zullen reageren. We zijn net vertrokken uit Po. Het is nog altijd warm, uiteraard. En we hebben een ontsnapping van 3 renners. Niet de minste, Victor Kampenaerts, dat is een ploegmaat van Vingegaard, jawel. Groene truidrager Mats Pedersen en de Nederlander Huub Arts. Hun voorsprong 1 minuut op het peloton. Nog 170 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Weer. Het is warm en zonnig en tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op 14nieuws.be.
1: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout, door een ongeval. En richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De tunnel is tijdelijk gesloten. Naar Antwerpen 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke en op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk.
2: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
2: Lars de Grote.

Bonnie Tyler en Shaken Stevens in Beter Tijden. It's a rocking good way. Dat was toen. Vandaag kregen we jammer genoeg het nieuws dat Bonnie gestorven is. Je kon het al horen bij Vanessa. Ze was 75 jaar. Straks na 2 uur een klein eerbetoon van Radio Bene met jouw favoriete songs van Bonnie Tyler. Laat gerust weten wat ik voor jou mag spelen en waarom. Je kan me bereiken via ons Radio Bene kanaal op VRT Max.

Carpenters, please, Mr. Postman. Waar is de tijd dat je platen moest aanvragen per gele briefkaart? Dat is lang geleden, hè? Tegenwoordig kan dat allemaal via VRT Max, voor de doucheplaat, bij Herbert bijvoorbeeld. En ook voor U Vraagt Wij Draaien, vanaf september terug bij Radio BNE. En daar moet je ook zijn om te stemmen voor onze Vlaamse 40 van overmorgen. Peter Hermans zet ze alle 40 op een rijtje, zaterdag van 3 tot 6. En deze jongen zal zeker ook passeren. De vraag is alleen met welke evergreen. Of evergreens. Ik heb het over Johan Verminne. Tegen

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, oh, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: As long as you remember me, I'll never be too far. Blijf aan me denken, dan ben ik nooit ver weg. Wel, we zijn die mens nog niet vergeten. Nee hoor, Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: Del Shannon, Runaway. Bonnie Tyler is gestorven. Ze is 75 jaar geworden. Laat me gerust weten welke plaat ik voor jou mag spelen straks na 2 uur hier bij Radio Bene. Dat doe je door te reageren via ons Radio Bene-kanaal op VRT Max. Straks na 2 uur jouw eerbetoon. Op de Antwerpse ring is het 3 kwartier file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 1 kwartier tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. En naar Antwerpen ook 1/2 uur vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Hoe kan ik weten dat hij echt van me houdt? Whitney Houston, How Will I Know? Maar goed opletten zeker. Zo dadelijk een populaire jongen uit de Franse muziek van begin jaren 60.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de super plus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà. Gamma.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
14: Oh nee, onze buren zijn er ook.
15: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
14: Een chique wat?
16: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
14: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
17: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
16: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
14: Massa, zonneschone lounge set.
15: Mo, hij komt ook van de Weba.
14: In Gent of Deinze?
16: Maar nee, in Tongeren.
14: Nu solde bij Weba.
18: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
21: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Richard Anthony, een Franse zanger gespecialiseerd in Franse versies van Amerikaanse en Britse successen. Dit was er eentje van de totaal vergeten Engelsman Robert Bickford. Chin chin, à ma santé. Oké, jongen, op je gezondheid.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Die mannen spelen overmorgen tijdens Rock Zottegem op zaterdag 11 juli. En die ene evergreen moet ook passeren. Kan toch niet anders. OMD, enorm.

Elvis Presley, Don't Be Cruel. Na twee uur speel ik jouw favoriete song van Bonnie Tyler. Bonnie is overleden en we gaan haar eren bij Radio Bene. Laat maar weten wat het mag worden via ons Radio Bene-kanaal op VRT Max. En dan nu, na de King of Rock and Roll, de King of Pop, Michael Jackson.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonden in één nacht.
5: Dag vreemde man.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
6: Massa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden. Even

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breydelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
1: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
0: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaerts en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood op
1: de... Richting Nederland, tussen Sint-Anna Linkeroever en Merksem. Richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruijbeke.
2: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
2: Lars de Grote.

It's a Heartache, de ultieme song van Bonnie Tyler volgens Carlos de Pessemier, Mia Lemmes en Sigrid van Akker. Bonnie is gisteren gestorven in Faro in Portugal. Ze had al langer gezondheidsproblemen. Ze is 75 jaar geworden. Ik vroeg je daarnet welke song ik voor jou mocht spelen als eerbetoon. En dit hier is de favoriet van Xavier Van As, van Mirjam de Koning en van Nick Wouters.

Lost in France. Robert Pieces heeft uitstekende herinneringen aan Bonnie Tyler. Hij heeft haar ooit ontmoet op de luchthaven van Parijs en ze hebben een tijdje gebabbeld. Vriendelijke dame, laat u weten via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dimitri Verkruijsen uit Roeselaar heeft ook een favoriete song. Hij koos voor een liedje dat we voor het eerst te horen kregen op de soundtrack van de film Footloose. Dat was in de jaren 80. Holding Out for a Hero.

0: Mieke Hermans, Kathleen de Jonge en Mark Lesage. Zij kozen voor Total Eclipse of the Heart om Bonnie Tyler te eren. En ze waren niet de enige. Dankjewel voor je suggesties via ons Radio BNE-kanaal op 14 Max. Bonnie is gisteren gestorven. Ze is 75 jaar geworden.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op 4T Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee, nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live.

David McWilliams vanuit een telefooncel vlakbij de opnamestudio voor een speciaal effect. Echt waar. Een mens moet creatief zijn met de weinige middelen die hij heeft. The Days of Pearly Spencer. Het perfecte middel om te stemmen voor onze Vlaamse 40, dat is onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Gebruik het en geniet overmorgen keihard van 3 tot 6. Dat doe je samen met Peter Hermans.

0: Don McLean, American Pie. Bye bye. De politie meldt een ongeval op de A12 van Bergen op Zoom naar Antwerpen in Ekeren. Twee rijstroken zijn daar versperd. 20 minuten file rijden vanaf Hoevenen. Nog naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Wommelgem. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Annalinkroever en Merksem. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Aswad, Don't Turn Around. Nee hoor, we kijken vooruit. Naar de Vlaamse 40 van overmorgen. Ik zie dat Romina Krabbeels net gestemd heeft via Radio Bene op VRT Max. En bij Romina gaat de voorkeur naar Margriet Hermans, Wim de Kranen en Gunter Neefs.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Op de Festival Sherik Act Festival!
12: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

Cliff Richard, don't talk to him en vooral niet luisteren, want hij vertelt toch alleen maar leugens. Een gewaarschuwde jonge dame is er twee waard. En wij gaan ondertussen nog eens luisteren naar wat Lars Bos te vertellen heeft. Lars Bos, die jongen is beter bekend als Snelle.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

Claude François, die was ook niet vies van een Franse cover van een Amerikaans of een Engels liedje. Il fait beau, il fait bon. Dat zal nu dinsdag zeker ook het geval zijn met de Radio BNE Franse 40. Binnenkort kan je stemmen en dan maar genieten. Op dinsdag 14 juli van 1 tot 4. Uiteraard hier met Peter Hermans.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solden tot 30% korting.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Adventure is everywhere.
16: Het is solden bij AS Adventure.
17: Solden bij AS Adventure.
16: AS Adventure.
17: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
16: Ik weet het.
17: Zeg het dan.
16: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
17: Sorry.
16: Dus niks.
17: Allah, jong.
16: Korting tot -70%.
17: Procent?
16: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
15: Ice Adventure.
18: Mannekes.
17: Pompie.
18: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
17: Serieus?
18: Ja, ja. En het is weer nee.
19: Nee tegen BTW?
18: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
17: Nee.
18: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
17: Gelijk wij.
18: Wat gaan we doen?
17: We gaan gaan, hè.
18: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
17: Voilà.
20: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Radio BNE.
22: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar dat heeft ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt een eenmalige vergoeding van de federale overheid voor de kosten die oplopen door de hoge inflatie en dus alles duurder is. Nadien dreigen de tekorten weer op te lopen, zegt Frank Beks, voorzitter van de SERF.
1: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
0: 3 mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een 4de beklaagde kreeg 2 jaar met uitstel. Ze takelde het slachtoffer bijzonder zwaar toe door hem onder meer te waterboarden, waarbij het slachtoffer lijkt te verdrinken en ze overgoten hem ook met kokend water. De feiten dateren van december vorig jaar. Het slachtoffer, een 40er, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden en mishandeld en vernederd. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg naar de eerste zware beklimming in deze Tour de Col d'Aspin. Christophe Van de Goor, laten de klassementsmannen zich al zien.
2: Wel, ze komen alleszins postvatten op de eerste rijen. We zijn net begonnen aan de Col d'Aspin. Na de Tourmalet, de meest beklommen Tourcol ooit in de geschiedenis. 80 kilometer nog, dus op de Aspin straks volgt nog die Tourmalet. Vooraan zien we in het peloton Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel en co. Eindleider in deze wedstrijd. En dat is een man, een Australier, die ooit al eens ritten won in de 3 grote ronden. Zijn naam Ben O'Connor.
0: Dankjewel, Christophe. Het weer nog. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen wel al tot 33. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de R4 richting Merelbeke vertraagt het verkeer vanaf Melle door een ongeval op de aansluiting met de E40 naar Brussel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven en een kwartier op de E313 vanaf Ranst en op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
4: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
4: Lars de Grote.

Suzanne Vega. Ze had echt een poster van Marlene Dietrich aan de muur hangen in haar kleine appartementje toen ze dit schreef. En die poster heeft haar meteen ook haar eerste succes opgeleverd. Midden jaren 80. Marlene on the Wall.

Waar hoor je dit nog? Marco Cassiman, zeg maar Kassen, over een speciale jonge dame. Ze is niet te doen. Fijne artiesten van bij ons en straffe evergreens, dat is Radio Bene. En dit komt uit de vroege jaren 70 en uit het beste van de Eagles.

0: said goodbye.
1: Jerry Jackson, toen hij besefte dat hij zijn ex voor altijd kwijt was, toen heeft hij gebeld met zijn ex-toekomstige schoonmoeder met deze boodschap. Tell her Johnny said goodbye. Blijf maar lekker hier. Zo dadelijk een evergreen van begin jaren 80.
2: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Massa, zonneschone lounge set.
5: Mm-hmm.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
10: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool!
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven. Twijfel je aan je, halen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alles.

0: Paul McCartney, No More Lonely Nights. Zo dadelijk een ander liedje van McCartney. Door hem geschreven, maar wel gezongen door andere helden van heel lang geleden. Er staat bijna 130 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E17 vanaf Kruibeke en verder niet meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woord en Jette.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Geen gedoe, geen meneer, gewoon ome Arie. Het betere levenslied bij Radio Beni met Conny van den Bos.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Beni op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
5: Maar sa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of Deinzen?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weber.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ricci, citroen met framboos, bekend.

News Corporation, Rock the Boat. Ringo Starr, die kennen we ook nog. Ringo Starr, hij was eergisteren jarig en daar hoorde ook een speciaal cadeautje bij. Hij heeft een eredoctoraat in de muziek ontvangen van de Universiteit van Liverpool. Alsjeblieft. De voormalige drummer van de Beatles is eergisteren 86 jaar geworden en hij is heel blij met die erkenning. Ringo Starr.

Ringo Starr. Hij woont al jaren in Los Angeles, maar hij blijft verbonden aan zijn geboortestad, Liverpool. Daar heeft hij nu een eredoctoraat gekregen aan de universiteit. Mooi, hè? Ringo Starr en Photograph.

Ben je klaar voor wat er op je afkomt? Yes, I'm ready. Pacific Gas and Electric, are you ready? Hou je maar klaar voor heel veel Boudewijn de Groot. Hij is de artiest van de dag in Radio Benegoedgezind. Veel plezier, fijne dag en graag tot morgen.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
1: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Er zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
0: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,6 miljard euro. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
2: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus, ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verdere inspanningen zullen nodig zijn.
0: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 6e etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goorhoe staat er daar.
3: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet. Met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Lidl Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste col van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk. Maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui. De Noord-Traan, die heeft zo net moeten lossen.
0: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.
5: Radio.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
0: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
0: Zaterdag 11 juli.
1: Op Radio BNE.
3: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AF Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Allah, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure. Krevel.
11: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
8: Krevel. Leef beter.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: This is a mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
14: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool!
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Op de Festival Sherrick Act Festival!
11: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen, vertelt ze.
1: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
0: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstaanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
2: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
3: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
3: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
2: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
3: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
2: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
0: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
0: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in hun jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
5: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal naar uitkijken en iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is en dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
6: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk, degene die wint, wordt wereldkampioen.
0: Maar we gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de zesde rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe van de Goor, hoe staat het daar?
7: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
0: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: Tijd samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
12: Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
16: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
19: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
18: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
1: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar NMBS met hun 50 boetes die bezorgen ons enorm veel stress.
0: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of op VRT Max. Veehouders kunnen bij de overheid subsidies aanvragen om koelinstallaties te plaatsen in hun stallen. Maar de overheid zou meer kunnen doen om de veehouders te wapenen tegen de hitte, zegt Tessa de Brins van de Boerenbond.
2: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
0: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
3: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
4: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
3: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
4: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
3: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
4: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
3: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
0: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. Correspondent Frank Renaud.
5: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebruik aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van acht renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek schaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
7: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
8: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. Yeah, we were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest, for sure.
7: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer. Op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op veertiennieuws.be.
9: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off. Want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatke, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
13: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Oh ja, gracias, Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Ze zijn officieel geopend.
17: This is the mosselen van Lunch Garden.
16: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van achtrenners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is 4e op enkele seconden van de 3e plaats.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de 2e halve finale aan de gang tussen de Oekraïense Kostyuk en de Tsjechische Noskova, die Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. Noskova heeft de eerste set gewonnen. Eerder plaatste de Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor. En ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
3: Twee toplanden tegen elkaar. De kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen, zeker vanavond.
4: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
0: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Ton van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
2: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja? Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovits omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
3: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
0: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
4: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zegen naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zaken.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers. De laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op 1 na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al 2 keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar, of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
2: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de 2e keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: Het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen nog op het programma. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm ook. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik hem

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Alaire Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
1: In de grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om ze individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar. Nee.
0: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
2: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, hangt dat niet. En hier is het dan zo met goedkope tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
3: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen, was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
0: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Hermans, hoe verloopt die openingsfase?
4: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olise en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
0: Dankjewel, Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer. Met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren, mijn laatste wilde haar.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Brusselsgemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in Ter Zake vanavond.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
2: Wel verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
0: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: in Bermo.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeese mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: VRT Radio BNE Live.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar...
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mosteva van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mosteva is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mosteva beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mosteva ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. Hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

Hastane kusura.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.
5: VRT Radio BNE Live.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan, maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks, want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur vanavond is dat. Vannacht minimaal rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag, met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

nu tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.